In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.
1: Before we begin, let's put our hands together for the James Cameron Band as they lead us in one more song.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Thank you.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

dorp was ooit zo rustig en vreeg. Maar meneer, moet u nou eens zien. Ze hangen rond op het plein of op de hoek van de straat. Amper

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vedeveen.org.

En goedemorgen luisteraars, dat was John Snyder en die beweerde dat cowboys don't get old. Dat kan ik me voorstellen, want het lijkt me een zwaar beroep. Maar ik draaide het nummer omdat het staat op de CD Truck On. En omdat dit deel 6 wordt van de serie over trucks en hun drivers. We begonnen met Bluegrass en nu zitten we tussen de country albums waar het woord truck in voorkomt. En de selectie beviel me beter dan die van de vorige keer.

John Shepherd bracht een lied over een fallen star. Zijn album heet Traditional Country and Trucking Favorites. En ik denk dat dit de gitarist is uit Engeland, ook bekend van de Albion Band. Maar ik ben er niet helemaal zeker van. Lawton Williams is bekender. Highway to Nowhere komt van zijn eerste LP, Between Truck Stops, Songs for the Open Road. Hij leefde van 1922 tot 2007 en trad ook wel op als Slim Williams. Terry Fell vond ik zo aardig dat ik er straks nog eentje van hem doe. Dit was getiteld He's in Love with You. En ik haalde het van Truck Driving Man 1954-1956. Hij was een jaar ouder dan Lawton en overleed in 2007. En dat Truck Driving Man was het bekendste nummer dat hij ook schreef. Hij was vooral actief midden jaren 40 tot rond 1970. En hier komt hij dus nog een keer.

De tweede van Terry Veel was getiteld That's What I Like. Toen hij 13 jaar was, overleed zijn vader en 3 jaar later vertrok hij in zijn eentje van Alabama naar Californië. Daar woonde hij een poos in een kamp van een Civilian Conservation Corps. Hij ging terug naar Alabama om zijn moeder op te halen en kreeg een baantje als bassist. Scotty McCreery had een lied over Carolina to Me. Zijn cd heet Same Truck. Het was zijn 5e en er zou er tot nog toe nog eentje volgen. Hij woont afwisselend in Raleigh, North Carolina en in Nashville. En daar moet hij dan een kleine 900 kilometer voor fietsen. Voor Slim Dusty zou het nog iets verder zijn geweest. Zijn album heet Trucks on the Track. En de song die ik koos was I Married to My Bulldog Mac. Dat klopt niet, want hij was getrouwd met Joy McKean. Die met haar liedjes bijna net zo beroemd was als hij. Ja, Down Under.

Day After Day van Ray Sanders vond ik ook wel een aardig liedje. Zijn LP heet Trucking Tunes. Hij leefde van 1935 tot 2019, was actief tussen 1960 en 1980 en zong 11 LP's vol. Aanvankelijk was hij discjockey, maar hij besloot om zelf ook op te treden. Red Simpson was een tijdgenoot, 1934-2016. Zijn eerste muzikale baan was die van pianist voor Fuzzy Owens. Van hem kennen we 13 albums en op een ervan, Roll Truck Roll, staat het lied Give Me 40 Acres, dat de Willis Brothers een paar jaar eerder bekend hadden gemaakt. Red Sofijn kennen we natuurlijk als de grote truckerzanger, maar hij was gewoon fabrieksarbeider toen hij begon te zingen. Maar Webb Pierce wist hem over te halen om leider te worden van zijn band, de Wondering Boys. En Red liet de fabriek achter zich. Klaas 49 staat op de LP Honky Tonks, Truckers en Tears. Red leefde van 1917 tot 1980. Hij kreeg een hartaanval terwijl hij met zijn auto door Nashville reed tegen een boom en overleed nog dezelfde dag.

Nev Nichols kwam uit Australië en maakte zeker 15 LP's. Op zijn Teddy Bear and Trucking Tales staat de instrumental San Angelo. Bekendheid genoot hij vooral door zijn wekelijkse radioshow. Hij was 91 toen hij in 2022 overleed. De Willis Brothers noemde ik zo pas al. Nu zongen ze zelf It's the Miles. En dat mochten ze brengen omdat het staat op 24 Great Truck Driving Songs. Er waren drie broers, James, die ze Guy noemde, Charles, die iedereen beter kende als Skeeter, en John, die bekend stond als Vic. Of eigenlijk waren er vier, want je had ook nog Joe. En dan was er nog een Webb Cartwell, die vrijwel altijd met ze meedeed. En toen waren de albums op en ging ik naar de songs. Kitty Stedman met Truck Driver's Daughter uit 2023. Ik denk dat ze nog maar één album heeft gemaakt. En dat heet heel toevallig ook zo. Oh, dan had ze nog gewoon...

Ray Koerder had een droevig lied, namelijk over de Dying Truck Driver. Het is te vinden op My Name is Buddy uit 2007. Maar wie denkt u dat er meedoen? Zelf speelde gitaar en zong. Roland Wijd, mandoline en zong mee. En Mike Seeker, harmonica. Nou, dat is toch leuk. En vanwege de dood van die chauffeur zong Merle Haggard de Truck Driver's Blues in 1995. Het staat op cd Merle Haggard 1996. Maar ook Cliff Bruner zong een Truck Driver's Blues. Dat gebeurde al in 1939 en daar speelde Moon Mullican bij op de piano. Maar die zong ook af en toe en daardoor staat het nummer ook wel op zijn naam. Maar volgens mij horen we toch echt Cliff. Ja, er zijn nog meer rouwenden, maar we hebben niet veel tijd meer. Eentje nog.

En dat was Bob Newman met zijn Lonesome Truck Drivers Blues. Hij leefde van 1915 tot 1979 en zong 3 albums vol. En dan heb je ook nog Joe Kanonskogel Lewis met Truck Drivers Night Run Blues uit 1951 met de mandoline van Shorty Whittaker. Ik stop Bobby Beard erachter, maar die zal de volgende keer wel opnieuw moeten, want de tijd is op. Wordt vervolgd en tot straks.

0: Thank you very much. I don't suppose I could sort of...
1: Okay, girls and boys, get on your horse and get ready for some hot, smoking country music.
2: This is Crossroad Country Radio.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

0: Michigan, with the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's ashamed to show his face.
1: Lefty Frizzell vertelde over Saginaw, Michigan, een stad met een kleine 60.000 inwoners. Maar waar het mij om ging, was die schoonvader, die nu in de kou van Alaska naar goud zoekt. Want we hebben het in dit uur over een bijzonder beroep, dat van goudzoeker.

Rose Maddox kende Somebody's Looking for Gold, ik weet niet wie. Dat was in 1983 en daar zouden onder andere Merle Haggard en Emmylou Harris aan hebben meegedaan. Amy Sunshine had ook een lied over een gold digger en noemde dat ook maar zo. Haar band noemde zich The Rain en de cd waar het op staat heet Sideshow. Ze zou zijn geboren in juni 2004, maar ze heeft al 7 albums gemaakt, dus ik weet niet of dat al waar is. En Don Reno en Bill Harrell gebruikten dezelfde titel voor een lied dat Bill Harrell had geschreven, Gold Digger. En niet bekend wie er verder meedeed.

0: Riverboy heet de cd en Riverboy heet de band. Ze zijn met z'n vieren, vier heren. En ze spelen fresh picked bluegrass, zo beweren ze. Bij hun optreden zie ik ook af en toe een mevrouw en die zal wel gast zijn. Hun lied over gold diggers schreven ze zelf. De band Flatland Drive heeft ook twee cd's gemaakt, zijn ze met z'n vijven. Ze komen uit Maryland en Delaware en ze begonnen als een grap. Hun lied ging over een gold digging wrecking baller. En de Hamilton County Bluegrass Band uit Nieuw-Zeeland vertelde over de Gold Rush. De stormachtige trek van mensen naar het westen, omdat ze dachten dat daar goud te vinden was.
1: Oh, come to the place where they struck it rich. Come where the treasure lies hid. Where your hat full of mud is a 5-pound note and a club.

De Klondike Gold Rush ging naar Alaska en het noordwesten van Canada. 100.000 mensen zochten er hun geluk. En Charles Jordan zong erover. Hij was een folkzanger uit Canada. De band Tone Dog bracht een instrumental over de Salt Creek Gold Rush. Dit is een trio uit Durango, Colorado. En de song uit 2022 werd bijzonder positief ontvangen. En de Warrior River Boys stelden vast dat de Gold Rush is over. Het is een liedje van Cindy Walker. Die schreef het in 1951 voor Henk Snow. Dat wil ik die toch ook nog wel eens even horen.

Henk Snow zong ook nog even de Gold Rushes over met de fiddle van Tommy Faden, zo kon hij ze vergelijken. En toen het voorbij was, zong het trio After the Gold Rush. Emmylou Harris, Dolly Parton, Linda Ronstedt, met de hoofdtroffel Linda deze keer. En toen moest ik kiezen wie There's a Gold Mine in the Sky mocht doen. Het werden Rick en Tel Carey. Het echtpaar was actief in de jaren 60 en 70. De broers Charles en Nick Kenny schreven het in de zomer van 1937. En eind jaren 30 was het een zeer populaire song, zegt men.

Norman Blake vertelde over de Rescue from Moose River Gold Mine in Nova Scotia. Op 12 april 1936 stortte het dak van de mijn in en drie mannen zaten 11 dagen lang op 46 meter diepte opgesloten. Maar ze werden uiteindelijk gered. En Henk Wenkvoort zocht zijn geluk in oil, met tussen haakjes black gold. Hij is een countryzanger uit Engeland, geboren in 1940 en maker van 5 albums. En de band Reckless Harbor, Roekeloze Haven, hield het kort op gold. Dat zijn 4 jonge heren uit Hamilton, Canada. 5 jaar geleden begonnen ze samen in hun vrije tijd op te treden.

Mary Duff hield nog een beschouwing over Silver and Gold. Haar cd 92 noemde ze ook maar zo. En Diane Jones kwam nog één laatste keer terug op Goldmine. Dat staat op haar Museum of Appalachia Recordings uit 2013. John Lilly en Laureline Dorset waren erbij om mee te zingen, maar hielden hier hun mond. En de viool was van Chet Kopp. En tenslotte, Georgia Jones en Tammy Wynette, die vertelden wat je allemaal van goud kunt maken. Bijvoorbeeld een golden ring. En kan er nog één? Nou, net. En dat is goed ook, want ik wilde There's a Gold Mine in the Sky nog een keer laten horen. Maar nu door Smokey Green. En dan gaan we op weg naar het volgende uur. Dus tot straks.

0: Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

If I Were Your Brother, dat is vreemd, want het waren de Spinney Brothers, Alan Gitaar en Rick Banjo, en die waren al broers. Ze hadden Kerry Dalrymple, mandoline, en Terry Mumford, bas erbij, en ze kwamen allemaal uit Canada. 12 cd's maakten ze sinds begin jaren 90, en ze bestaan nog wel, maar ze treden nog maar weinig op. En ze mochten de opening verrichten, omdat dit deel 3 wordt van de Brother groepen.

Het lied van de Dutton Brothers ging over stone walls. Carl speelt banjo en Jim mandoline en fiddle. Rond 1970 maakten ze 3 LP's, maar wie er hierbij waren is niet helemaal duidelijk. De Pell Brothers waren ook vooral in de jaren 70 actief en kwamen zelfs tot 9 albums. Just Take Good Care of Her staat op God, Those Little Birds and Me. Ze heten Herschel, Dallas, Delane, Wayne, Wendell en Greg. Bij iedereen staat het instrument vermeld, maar bij Greg simpel musician. De Sloas Brothers haalden Memories of the Past met ons op. Ik dacht dat Memories altijd over de past gingen, maar ze bedoelden het goed. John Fiddle, Kenny Banjo, Dave Gitaar en Leadzang en David Ray Bas. Ze leken ook sprekend op elkaar. Ze kwamen uit West Liberty, Kentucky en Discourse noemde heel andere voornamen. Maar ik haalde het van de LP en die liegt niet. Ze maakten er 3.

Met de Englin Brothers hadden we weer een all-time duo. They're all going home but one. Ze heten Jack, Jim en Red. En ze hadden veel succes tussen 1935 en 1940. Jack en Jim traden ook samen op, maar dan noemen ze zich de Englin Twins. Ze kwamen uit Franklin, Tennessee. Jack ging later optreden met zijn zwager Johnny Wright als Johnny en Jack. De echtgenoot van Kitty Wells was dat. Maar in 1963 kwam hij om bij een auto-ongeluk. I Called Her Sunshine kwam van de Bluegrass Brothers. Ja, dat zijn het allemaal wel in deze serie, maar deze noemen zich ook zo. In het echt waren ze ook broers Steve, Robert, Victor en Donald Dowdy. Ze hadden zich dus ook gerust de Dowdy Brothers mogen noemen. Die Donald was eigenlijk een gast en ook Jack Leonard deed als zodanig mee. Ik denk dat ze 14 cd's hebben gemaakt. En de McPeak Brothers zitten ook op dat aantal. Zij vroegen zich af, where does the good times go? Ze heten Larry, Dewey en Mike en ze bespelen bas, banjo en gitaar. En daarnaast hebben ze Ernest Atkins voor de fiddle en Mickey Gunner voor de mandoline. En ze komen net als de Dowdies uit Virginia.

De Coleman Brothers waren back on the farm. Ik heb één cd van ze, Down by the Fishing Hole, 2012. Met op de hoes drie heren. Twee van hen heten Greg en Danny en zijn geboren in Arkansas en opgegroeid in Louisiana en Texas. De Lawrence Brothers brachten You're No Longer a Sweetheart of Mine van Don Reno. Samen met de band Kentucky Bluegrass kwamen ze tot 6 man. Lendy speelde dobro, Bob gitaar en Phil ook gitaar. Ze kwamen uit Indiana en maakten ergens in de jaren 80 één LP. En de Lawson Brothers Long to See the Mansion. En er staat op de LP Let Me Rest. Zij maakten ook in de jaren 80 2 LP's. De rest speelde gitaar en zong de lied Todd Banjo. En de anderen waren Mike Harnett fiddle, Warren Blair mandoline en Daryl Blair bass.

De Bristol Brothers brachten de traditional Back Eyed Susie. Dat was even iets anders, want ze hadden een clawhammer banjo bij. All time, dus officieel. Ik heb 2 albums van hen, maar geen informatie. Een e-biblio weet dat ze allebei van eind jaren 90 zijn, maar hij kent de broers ook niet. Kiff the Fiddler, A Dime, werd ons voorgesteld door de Rockridge Brothers. Hun cd uit 2011 heet No Sleep Till Rockridge. 3 jaar eerder maakten ze er ook al eentje, maar nu wordt het even schrikken. Ze heten Pieter Vrovik, Christian Hunner, Ralf Vredblad en Pontus Judd. Dat ze uit Zweden komen is niet erg, maar dat ze geen broers zijn, dat vergeven we hen niet. En de Lucas en Harmon Brothers zaten in de Folsom Prison en speelden daar de blues. Hun LP Lucas Harmon Brothers Show geeft geen informatie, maar ik weet dat ze 4 LP's uitbrachten in de jaren 70. De Harmon Brothers heetten Dick en Buddy en de Lucasjes waren Claude en Bryant. En dan deden ook nog 2 vrienden met ze mee.

De Bailey Brothers zongen Just As The Sun Went Down en ze noemden de LP ook zo. Charles Mandoline, Dan gitaar en samen zongen ze en de anderen waren Tater Tate, Joe Drumright, Larry Mattis en Jake Tulloch. In de jaren 40 en 50 waren ze enorm populair in West Virginia en Tennessee. En de Puckett Brothers en de Bluegrass Reunion stelden voor Let's Be Sweethearts Again. Dat komt van een LP zonder titel uit 81. Een van de twee die ze maakten. Carl gitaar, Riley banjo, Stan bas en Emery Lester mandoline. Maar die was geen familie. En de Bartley Brothers hadden een lied over een little girl. En dat koos ik omdat ik het zo'n mooi liedje vond. Het staat op mijn enige cd Hit the Road uit 2010. Shane speelde mandoline en Rick gitaar en dan hadden ze er nog drie man bij.

De Wood Brothers brachten Shelley's Winter Love van Merle Haggard. Een beetje modern, maar wel kunstig. De cd heet Wood Brothers. Hey. En dat is één van de zes die ik van ze heb. Maar ik mis er ook nog een paar. Maar ik heb een vervelende mededeling voor u. Er zit maar één Woods bij, Ricky, met mandoline. En de anderen zijn allemaal zeer ervaren gastarbeiders. En de Wooten Brothers, bijna hetzelfde, maken het weer een beetje goed. David Bas en Skip mandoline en fiddle. Danny gitaar en leadzang en Bobby banjo. In 1974 maakten ze hun eerste LP en daar kwam zes jaar later nog eentje bij. En toen was er nog een vijfde broer ook, Roy, die de fiddle van Skip had overgenomen. Ze woonden in Center Rights, Arkansas en ze brachten ons Don't Give Your Heart to a Rambler. En de Earl Brothers waren By the Side of the Road en dat staat op de cd Moonshine. Robert Earl Davis schreef het en zong het en speelde gitaar en geen van de anderen was een Earl. Dus het waren alweer helemaal geen broers. En dan doen we de laatste, de Redford Brothers met All the Gold in California. Ik heb twee LP's van hen, begin jaren 80, Gary Gitaar, Keith Banjo en nog drie die geen broers waren. En dat was het. En mijn werk voor vandaag zit erop. Dus tot de volgende week. En de serie wordt vervolgd.

Hilde Vos en Robert Weston met Love Snuck Up. Het komt van Hilde's album Belmont Boulevard. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer hele mooie nieuwe country songs van eigen bodem en natuurlijk wat oldies but goodies. Even terugkomend op Hilde Vos, want onlangs was het natuurlijk haar week. En voor degenen die de social media volgen, die hebben allemaal kunnen zien hoe Hilde Vos haar grote voorbeeld Emmylou Harris mocht ontmoeten. En niet alleen dat, Emmylou Harris sprak een prachtige clip in, speciaal voor Hilde, waarin ze haar bedankt voor de tribute show waarbij Hilde momenteel door Nederland trekt met de muziek van Emmylou Harris. Dik verdiend. En ook Jim Lauderdale was natuurlijk van de partij. En dat is degene die Love Snuck Up geschreven heeft. Kortom, Hilde, gefeliciteerd met deze mooie erkenning. De tribute show van Hilde Vos aan Emmylou Harris is getiteld C'est la vie. En mocht u die willen zien, dan kan dat op 13 en 14 juni op Terschelling, op het Oerol Festival. En op vrijdag 11 september in de Schalm in Westwoud in Noord-Holland. René Vroeger werd afgelopen jaar 65 jaar. En de zanger die viert deze mijlpaal met verschillende tractaties. Zo verscheen er een nieuwe versie van zijn hit Nobody Else. En nam hij een duet op met onze eigen country topper Waylon. De single Hoe de liefde gaat is ondertussen uit. En ik vind het gewoon een country song in het Nederlands. Een song die we graag draaien hier in Country Love. Later dit jaar brengt René Vroeger een duetalbum uit en hier komt ook nog een nieuwe versie op van René's grote hit Winter in America, die hij dan ook samen met Waylon zingt. Nou, wij gaan er natuurlijk naar uitkijken en die ook zeker draaien als het zover is. Maar eerst Hoe de liefde gaat. René Vroeger en Waylon.

René Vroeger en Waylon, hoe de liefde gaat. Een geweldig nummer. En als je het hebt gehoord, gaat die song niet meer uit je hoofd. En blijft het gewoon de hele dag erin zitten. Althans, daar heb ik last van. Of last van. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Want dat betekent gewoon dat het een goede song is. Singer-songwriter Esther van Kommer bracht op 15 mei jongstleden haar nieuwste single uit. I Don't Wanna Wait No More. Het nummer laat een kwetsbare, maar toch krachtige, persoonlijke sound horen waarin emotie en eerlijkheid centraal staat. Aldus Esther. Met I Don't Wanna Wait No More vertelt Esther een herkenbaar verhaal over het doorbreken van twijfels en kiezen voor jezelf. En herkenbaar voor heel veel vrouwen met name. Hildes kenmerkende stemgeluid, gecombineerd met de eigentijdse productie van Neo Music, maakt de track tot een pakkende en meeslepende luisterervaring. En dat vind ik niet alleen, dat vinden met name ook de luisteraars in Australië. Want daar staat Esther op dit moment op de eerste plaats van de country charts. Het is niet te geloven, maar Esther, van harte gefeliciteerd. Het is je gegund. Wij gaan gauw luisteren naar jouw mooie single I Don't Wanna Wait No More.

Esther van Kommer met haar nieuwe single I Don't Wanna Wait No More. We kregen een nieuwe single toegestuurd van Shepherd's Oak. Die naam die kende ik niet, dus ik moest even verder kijken. En Shepherd's Oak is het pseudoniem voor Han van Eyck. En nou denkt u waarschijnlijk Han van Eyck, die naam die ken ik ergens van. En dat kan kloppen. Het is alweer even geleden, maar in 1999 scoorde Han een nummer 1 hit met het Nederlandstalige Leef. Han werd geboren en getogen in Utrecht en heeft al heel wat muzikale ervaring. En sinds dit jaar presenteert hij zijn muziek onder de naam Shepherd's Oak. Pouring Rain is de single die we van hem toegestuurd krijgen en die we graag aan u laten horen. Shepherd's Oak.

Shepherd's Oak, oftewel Han van Eyck met In the Pouring Rain. Een song die opgenomen is in de studio's van Neo Music in Boversmeelde. En dat is ook de nieuwe single van Kirsten Aalting. Hoewel Kirsten Aalting voor mij geen bekende naam was en volgens mij ook niet een heel bekende naam is in de Nederlandse country- en Americana-industrie, had deze dame maar liefst de nummer 1 hit in de US Gospel Charts met Unlikely's. Daarop werd ze ook genomineerd voor in de top 10 als de beste nieuwkomende artiesten. Helaas kwam haar carrière abrupt tot stilstand door ziekte. En ze kwam op bed te liggen voor jaren en de dokters zeiden dat ze nooit meer zou kunnen zingen. Maar Kirsten gaf niet op en ze vocht haar weg terug naar de muziek. Met als resultaat een mooie nieuwe single, Keep On Moving, Kirsten Aalting.

Johan Faber hoorde u met Silverado. Het is zijn laatst verschenen single. We gaan naar een band uit Hilversum, genaamd Hilversum South. Een band die Amerikanen muziek maakt from the heart of Holland. Met leading lady Marieke Heerschop. Ze brachten onlangs een prachtige cover uit van de Don Gibson klassieker Sea of Heartbreak. Hilversum South.

Nienke en John, oftewel Zynga, met Making Memories of Us. En zij zijn de drijvende krachten achter de Neo Music Studio in Bovensmilde. We gaan naar een oldie but a goodie en dat is er eentje van de band Savannah. Zij komen uit Tilburg en timmeren inmiddels ook mooi aan de weg met een prachtige country music show in de theaters. Wij gaan terug naar hun album The Best Of uit 2002 met The Next Time I'm in Town. Dus let goed op uw kalender, want wie weet komen ze ook in het theater in uw stad. Savannah.

Oom on the Range hoorde u van Frans Dolaert, de man die de steelgitaar naar Nederland bracht, die hem zelf bouwde en samen met niemand minder dan Buddy Emmons werkte aan de ontwikkeling van de steelgitaar in de jaren 60 en 70. Home on the Range kwam van zijn album Real Steel uit 1976. Zo af en toe wordt er een country song naar het Nederlands vertaald. En dan is dat meestal niet meer een country song. Klaas van der Ster doet dat anders. Die vertaalt een country song naar een Nederlandse country song. En dat doet hij hartstikke goed. Hij deed het onder andere een paar jaar geleden met de song The Next One. Hij maakte daarvan de volgende. Klaas van der Ster.

Kaas van de Ster met de volgende uit 2021 alweer. Onlangs had ik het genoegen om zangeres, singer-songwriter Nina Lynn te mogen ontmoeten. En zij maakt, zoals ze zelf zegt, Americana muziek uit het hart. En daar is geen woord te veel aan gezegd, want toen ik haar hoorde zingen was dat ook wat me opviel. Nina zingt vanuit het hart. Tijdens haar optreden deed ze natuurlijk ook een aantal songs van haar album A Taste of the Wild. Wij draaien vanmiddag in Country Love de titelsong, Nina Lynn.

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Douwebop, met Your Eyes. Het komt van zijn album Born to Win, Born to Lose. We gaan nog een oldie but a goodie draaien en die is van de West Virginian Railroad Band. If I Could Bottle This Up, geschreven door Dean Dillon en Paul Overstreet. West Virginian Railroad nam het op voor hun album Family Fair uit 1996.

West Virginian Railroad Band met If I Could Bottle This Up brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met mijn alter ego Helen Hayes, want het is dit jaar 30 jaar geleden dat ik mijn cd uitbracht. Tell Me I'm Crazy van dit album I Try to Think About Elvis. En voor mij als Elvis-fan is dat natuurlijk niet moeilijk. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag weer tot volgende week.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: What if?
1: Hier John
2: Schetzer.
3: Dit is
2: Sandra Mooij.
3: Dit is Wim
4: Poolsing. Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanna.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Well, hello everybody, this is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: this is Rachel Reese.
1: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
0: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.
2: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

0: ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
2: Dit is Van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van County Rants. Weer 2 uur lang countrymuziek met ondergetekende. Nickel Bar Candy is geschreven door Charlie Greig en door Kitty Wills uitgebracht in 1975. In 1949 tekende ze een contract bij RCA Victor Records, waar ze in datzelfde jaar haar debuutsingle Dead of At The Bar uitbracht. En Kitty Wills is een Amerikaanse countryartieste die 90 singles heeft uitgebracht.

Tim Bubbert verdiende zijn geld als zingende drummer. En even kijken. Tim verhuisde naar Nashville in 1991, waar hij de drums aan de wilgen zette om zich te richten op zijn carrière als songwriter. En tijdens optredens in de Bluebird Café werd Tim gevraagd om demo's in te zingen voor de succesvolle songwriter Don Slitz. En 30 jaar later heeft Tim meer dan 10.000 opnames ingezongen. Voor onder andere Trista Yearwood, Michael Patterson, Kevin Sharp, Billy Ray Cyrus en Rodney Atkins. En nou hemzelf, Circle of Love.

We gaan naar de, over naar de special. En dat doen we in dit geval met Lucille Starr. En die is geboren als Lucille Marie Raymonde Savoy. En leefde van 13 mei 1938 tot met 4 september 2020. En professioneel bekend als Lucille Starr. En Lucille was een Canadese zangeres, songwriter en jodelaarster. Afkomstig uit San Boniface, Manitoba. En Lucille was vooral bekend van haar hit uit 1964, de Friends Song. Qua le soleil die bonjour ook spontaans, wanneer de zon de bergen begroet. Die gaan we draaien.

En de volgende. Lucille begon haar muzikale carrière bij de lokale groep Les Horrendelles. En ze ontmoette en trouwde met countryzanger Bob Regan. Die is geboren als Robert Fredriksson. En onder de artiestennaam Lucille Starr begon ze met op te treden als een country duo genaamd Bob en Lucille. En tussen 1958 en 1963 brachten ze verschillende 45 toerenplaten uit. En voornamelijk covers. We gaan naar Dominique.

Staar nam een nummer opgenaamd, de Friends Song, dat geproduceerd werd door Herb Albert. En deze naam werd gekozen omdat Albert de oorspronkelijke Franse titel Quoile Soleil en de rest, wanneer de zon de bergen een goede dag wenst, niet kon uitspreken. Ik dus ook niet. Het werd opgenomen in een tweetalige versie met Franse tekst in de eerste helft, gevolgd door de Engelse vertaling in de tweede helft. We gaan naar Crazy Arms, Dans Les Bras.

In 1964, in de tijd dat de Beatles de hitlijsten domineerden, was de Friends Song een internationaal succes, waardoor Starr de eerste Canadese artiest werd die een plaat verkocht waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. De populariteit van het nummer leidde tot een tournee door de Verenigde Staten, optredens in het radioprogramma Louisiana Hayride en op een populaire radiostation WLS in Chicago in het programma National Bar Dance. We gaan naar Shikiyaki.

0: nuit d'étoiles.
1: In 1967 tekende Starr en haar duo Counting Canadian Sweethearts een platencontract in Nashville, Tennessee. Na haar scheiding van haar eerste echtgenoot eindigde hun muzikale samenwerking in 1977. Hoewel ze nooit meer een hit van de omvang van de Friends Song scoorde, genoot Starr een lang en succesvolle carrière wanneer ze voornamelijk in het Engels, maar ook in het Frans en het Spaans opnam. Too Lonely, Too Long.

En Lucy Hill, voornamelijk countrymuziek. En werd in 87 de eerste vrouw die werd opgenomen in de Hall of Honor van de Canadian Country Music Association. En als begaaf jodelster werd ze ingehuurd om te jodelen voor het personage Cousin Pearl uit de verschillende afleveringen van de populaire tv-serie The Beverly Hillbillies. Someone Up There Still Loves Me.

Back to You, the Life and Music of Lucille Starr, een jukebox musical met een script van Tracy Power, werd in november 2010 opgevoerd in het Prairie Theater Accents in Winnipeg. Ter ere van haar werd een straat in de stad Coquitlam naar haar vernoemd. Lucille Starway. En Lucille Starr overleed in Las Vegas, Nevada, in de vroege ochtenduren van 4 september 2020. We gaan de laatste van haar doen, Power in Your Love.

Nou, dit was de special van deze week, Lucille Staar. Nou, volgende week hebben we een nieuwe special natuurlijk. En welke dat is, ja. Dat moet u maar even aanwachten. Daar ben ik zelf ook nog niet helemaal op uit.

We gaan eerst naar een blokje in de handstop. En dat doen we met Emmylou Harris. En daar is ook een beetje in verband met het feit dat ze momenteel aan het optreden is hier in de buurt. Een paar keer in Nederland. En als ik het goed heb, zal ze vanavond in België optreden. En Emmylou Harris is geboren op 2 april 1947 in Birmingham, Alabama. En Emmylou is een Amerikaanse zangeres, songwriter, muzikante, bandleider en activiste. Ze wordt beschouwd als een van de toonaangevende artiesten onder het country rock genre in de jaren 70 en het Americana genre in de jaren 90. Het muziek verenigt zowel country als rockpubliek en live optredens. Of haar muziek verenigde zowel country als rockpubliek en live optredens. We gaan als eerste Cattle Call en daarna Tougher Than the Rest.

Stop the World and Let Me Off is het nummer geschreven en oorspronkelijk uitgevoerd door Carl Below. En het werd in januari 1958 voor het eerst als single uitgebracht door Below zelf. Later volgden concurrerende versies van Patsy Cline en Johnny and Jack. En de versie van laatstgenaamde duo werd de eerste succesvolle versie van het nummer die een hit werd. En we gaan hem horen in de uitvoering van Dick van Altena met de Nederlandse tekst. Stop the World.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry. En we waren met het blok Benelux artiesten bezig. En volgende week is het weer een begin van een even maand. En dat houdt dus weer in dat we weer 2 uur lang country muziek gaan draaien van Benelux artiesten. Ja, behalve nummer 1 dan, dat is de seizoensartiest. En die komt niet uit Benelux. Maar goed. We waren naar, even kijken, de Collie Brothers hebben voor u klaarstaan. Abilene.

Teach Your Children is een nummer geschreven door Graham Ness in 68, toen hij nog lid was van de Hollies. Hoewel het nooit door die groep in de studio is opgenomen, hebben de Hollies het wel live opgenomen in 1983. Nadat het nummer in 69 voor het album Crosby, Stills, Nash was opgenomen. We gaan hem horen in de uitvoering van Savannah.

En we gaan naar een luister en vergelijk. En dat is deze keer op verzoek van Jan van Houten. Die is toevallig onze gast in deze studio vandaag. En we gaan naar My Happiness. En die is geschreven door Barney Bargantine en Betty Patterson. En is als eerste uitgebracht door John en Sondra Steele in 1948. Het is ook door Ella Fitzgerald uitgebracht. En dat was ook in 1948. En Bargio Bergantino is geboren op 3 oktober 1909 en overleden op 4 juli 1952. En Betty Patterson Blasco is geboren op 15 juni 1918 en overleden op 3 mei 2006. En het nummer is meer dan door 151 artiesten gecoverd. En Marianne Weber bracht het uit als Mijn Groot Geluk. Maar die gaan we niet draaien. We gaan de uitvoering van Elvis Presley als eerste draaien. En daarna die van Jim Reeves. Mm-hmm.

We gaan naar Lonnie Bartmans. En die is geboren en getogen in Oklahoma. En is naar school gegaan in Pauls Valley. Lonnie ging op 17-jarige leeftijd bij de marine. Maar kreeg in 1969 een vervroegd ontslag. Hij was gewond en verloor bijna zijn rechterhand. En muziek is altijd een groot deel van Lonnie's leven geweest. En Lonnie is nu met pensioen. Nu hij met pensioen is, geniet Lonnie van het schrijven en opnemen. We gaan naar Somebody Nobody Knows.

Ricky Skeks is geboren in Lawrence County op 18 juli 1954. En Ricky is een Amerikaanse bluegrass- en country-artiest. En Ricky bespeelt verschillende instrumenten, is een zanger, componeert zelf geregeld nummers en heeft een eigen platenlabel sinds 1997. We gaan van hem draaien. Let me walk, Lord, by your side.

Ja, Sing Me Back Home is een nummer geschreven, opgenomen door de Amerikaanse country-artiest Merle Haggard. En dat werd in november 67 uitgebracht als eerste single en titelnummer van het album Sing Me Back Home. En het nummer was de derde nummer 1 hit van Merle Haggard.

We gaan een blokje non-stop. Rome Foster en Allen, dat is op verzoek van Ona Tuinstra uit Drachten. En Foster en Allen vormen een musical duo uit Ierland. Bestaat uit Mike Foster en Tony Allen. In hun 50-jarige carrière hebben ze meer dan 52 albums uitgebracht, waarvan er vele de Britse albumlijst haalden. Foster en Allen begonnen in 1975 toen ze in countrybands in Ierland speelden. En kort daarna vormden ze een kleine groep en gingen ze naar Verenigd Koninkrijk op een korte tournee in Ierse muziekpodia te spelen. We gaan draaien I Can't Stop Loving You en You Are Welcome as the Flowers in May.

Prairie Oyster was een Canadese countrymuziekgroep uit Toronto, Ontario. En ze werden 6 keer uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar door de Canadian Country Music Association. De CCMA en Prairie Oyster werd in 1974 in Toronto opgericht als trio, bestaande uit zanger-bassist Russell De Carle, Keith Glass en Dennis Delorme. En toerden ze en traden ze op televisie op. Maar ze maakten geen platen. Ja, later natuurlijk wel. En dat doen we nu. En nummer van Did You Fall in Love With Me?

Graham Parsons is geboren in Winterhaven, Polk County, Florida, op 5 november 1946. En overleden in Yoshiatree, Zuid-Californië, op 19 september 1973. En Graham was een Amerikaanse countryzanger. En Parsons werd geboren als Ingram Cecile Conner nummer 3. Toen zijn moeder na de zeilboot van zijn vader opnieuw was getrouwd, nam Parsons de achternaam van zijn stiefvader aan. We gaan hem horen in de uitvoering van Love Hurts.

Nou, we zijn al haast weer aan het eind van deze twee uren. En ik had een van de Stellenbrothers als laatste staan, maar mijn gast zei van, nou, die mag je opdraaien. Nou, dan gaan we die doen. De Stellenbrothers, good night, sweetheart, good night. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

I wanted you for life, you and me in the wind.

0: Hey, we're the Roys.
1: I'm Lee.
2: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
0: Crossroads Country Radio is the place to be.
3: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

0: Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
1: Laat je meevoeren naar een andere wereld. Dit is Moonlight.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Laat de vlam in je hart weer aanwakkeren met Moonlight.

And I guess I've come to live here in your eyes.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Country Radio.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.